0: 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwde de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen en dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we een periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10:00 vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa en het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo'olewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakte overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen en dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen en dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan

brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we een periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem, want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Dijk in Rotterdam IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen en dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we een periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlimmerkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.
1: Weet je nog toen je zei, ik blijf altijd bij je. Leg je hart maar bij mij, want ik hou hem veilig. Voor mij was er niemand om ons heen.

0: promise you. You know what I'm saying? You gotta give me a little time.
1: Hallo Ridderkerk. Nieuws uit de regio.
2: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het heeft ruim een week geduurd, maar er kunnen weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Sinds vorige week maandag kon dat niet na een brand in een kabelgoot die ontstond door kortsluiting. Honderden kabels moesten worden vervangen en die klus bleek een stuk moeilijker dan gedacht. Maar nu kun je vanuit Rotterdam weer met de trein naar Dordrecht, Breda en België. In Rotterdam-IJsselmonde heeft de politie iemand neergeschoten gisteravond. Een man zou zijn gezien met een vuurwapen in de omgeving van de Aalsdijk. Toen hij door de politie werd aangesproken, ging hij er vandoor. De politie schoot eerst in de lucht, maar de man stopte niet. Daarna werd gericht op hem geschoten. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie goed handelde of niet. Er moeten landelijke regels komen voor de kleding van boa's, wil de VVD. Nu mogen gemeenten zelf nog bepalen wat boa's wel en niet mogen dragen, maar dat moet veranderen, schrijft de Telegraaf. In de nieuwe regels moet staan dat een kruisje of hoofddoek niet is toegestaan voor handhavers van de gemeente. Bij de politie en het leger geldt die regel al veel langer. En ondanks een telefoontje met veel invloed van president Trump is Amerika uitgeschakeld op het WK. België was veel te sterk voor het gastland. Het werd 4-1. Het laatste doelpunt werd gescoord door invaller Romelu Lukaku, die het doelpunt vierde door president Trump op de hak te nemen. Hij deed het houterige dansje van

0: Trump na en gebaarde dat het publiek stil moest zijn. Gisteravond won Spanje ook van Portugal door een goal in blessuretijd. Het werd 1-0. Het weer zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag zonnig, droog en 24 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoogvliet 9 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
2: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
1: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
3: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
1: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouden Hoek van Holland 6 kilometer langzaam rijden tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein. En 11 Bodegraven Leiden, 5 minuten vertraging bij Zoeterwoude Weipoort.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
7: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
6: Autotaalglas laat je niet barsten.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
9: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het heeft ruim een week geduurd, maar er kunnen weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Sinds vorige week maandag kon dat niet na een brand in een kabelgoot die ontstond door kortsluiting. Honderden kabels moesten worden vervangen en die klus bleek een stuk moeilijker dan gedacht. Maar nu kun je vanuit Rotterdam weer met de trein naar Dordrecht, Breda en België.

0: In Rotterdam-IJsselmonde heeft de politie iemand neergeschoten gisteravond. Een man zou zijn gezien met een vuurwapen in de omgeving van de Aalsdijk. Toen hij door de politie werd aangesproken, ging hij er vandoor. De politie schoot eerst in de lucht, maar de man stopte niet. Daarna werd gericht op hem geschoten. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie goed handelde of niet. Er moeten landelijke regels komen voor de kleding van boa's, wil de VVD. Nu mogen gemeenten zelf nog bepalen wat boa's wel en niet mogen dragen, maar dat moet veranderen, schrijft de Telegraaf. In de nieuwe regels moet staan dat een kruisje of hoofddoek niet is toegestaan voor handhavers van de gemeente. Bij de politie en het leger geldt die regel al veel langer. En ondanks een telefoontje met veel invloed van president Trump is Amerika uitgeschakeld op het WK. België was veel te sterk voor het gastland. Het werd 4-1. Het laatste doelpunt werd gescoord door invaller Romelu Lukaku, die het doelpunt vierde door president Trump op de hak te nemen. Hij deed het houterige dansje van Trump na en gebaarde dat het publiek stil moest zijn. Gisteravond won Spanje ook van Portugal door een goal in blessuretijd. Het werd 1-0. Het weer zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag zonnig, droog en 24 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en Amsterdam sloten 5 kilometer file door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopend Terbrechtseplein 13 kilometer file door werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland 6 kilometer file tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knopend Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
2: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
1: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
3: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters... of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
1: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoppen de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is meer dan 20 minuten. Verder 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Knoppen Ketelplein. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp 6 kilometer file. Een 30 minuten extra reistijd op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoppen Ridderkerk en Terbrechtseplein. 9 kilometer file door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat tot aan Terbrechtseplein 5 kilometer file. En een kwartier is de vertraging op de N219 Zevenhuizen Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
7: Sorry?
8: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
9: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
10: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man die niet wilde luisteren naar de politie in Rotterdam-IJsselmonde is neergeschoten door een agent gisteravond. Hij werd zelf daarvoor ook gezien met een vuurwapen en sloeg op de vlucht toen de politie hem aansprak op de Aalsdijk. Ook een waarschuwingsschot in de lucht kon hem niet stoppen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis voor hij mee kon naar het politiebureau. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie terecht heeft geschoten. Aan de noordkant van Alblasserdam zat een paard vast in een modderige sloot vanmorgen. Hij zat er waarschijnlijk al de hele nacht in toen hij vanmorgen werd gevonden, schrijft Alblasserdams Nieuws. Zelf kon hij niet meer op het droge komen. Het lukte de brandweer ook niet zonder speciale hulpmiddelen. Er was een kraan met een speciaal tuigje nodig om het paard weer op het droge te krijgen. Een steekpartij tussen twee glazenwassers in Schiedam 3 maanden geleden was geen doodslag, maar zware mishandeling volgens het OM. Die willen daarom dat de man die heeft gestoken niet terug de cel in moet. Zijn tijd in voorarrest was genoeg straf, vinden ze. De ruzie draaide om een glazenwasser die nieuwe klanten kwam werven in de wijk van een concurrent. Die was daar niet blij mee en stak de ander neer. Hij kwam er met lichte verwondingen vanaf. En in Zeeland is in april een beschermde zeearend tegen een windturbine gevlogen en die moeten daarom overdag uit van de provincie. Het was niet voor het eerst dat een zeearend door een wiek is gedood. Dat gebeurde 4 jaar geleden ook al. Volgens de waakhond is er te weinig gedaan om dat te voorkomen. Er bestaan systemen die wieken langzamer laten draaien als een vogel in de buurt komt. Maar dat is hier niet gebruikt en daarom moeten de molens overdag uit. Het weer zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag zonnig, droog en 24 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmaar en Knoopend de Hoek 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file door een ongeluk een half uur vertraging. Er zijn tot 1 uur of 11 waarschijnlijk 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk 7 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. De vertraging is zo'n 25 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en Knoopend Terbrechtseplein 16 kilometer. Stilstaand verkeer. Veel vertraging weer door de werkzaamheden op de A20 bij Knoopend Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
2: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
1: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
3: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
1: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Badhoevedorp door een ongeluk en door schade aan de vangrail dient ten gevolge 7 kilometer file vanaf knooppunt de Hoek. Bijna 3 kwartier vertraging tot 11 uur zijn die rijstroken waarschijnlijk dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en de Meer een 8 kilometer file. Daar is een ongeluk met 2 bestelbussen gebeurd. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. En een kwartier vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. En op de A16 Breda richting Rotterdam een uur vertraging tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Knopen te Brekseplein. 13 kilometer file door de werkzaamheden op de A20 bij Knopen te Brekseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
7: Jawel.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag zien we een afwisseling van soms langdurige zonnige perioden, maar ook af en toe ook bewolkte momenten. Bij een mix van zon en wolken blijft het opnieuw droog. De wind waait vanochtend eerst nog zwak uit het westen, maar gaat in de loop van de ochtend toenemen tot matig en draait vanmiddag naar het noordwesten. De temperatuur komt vanmiddag uit op 24, mogelijk net aan 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig en later wat meer bewolking. Komende nacht is er vrij veel bewolking. En bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 of 17 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man die niet wilde luisteren naar de politie in Rotterdam-IJsselmonde is neergeschoten door een agent gisteravond. Hij werd zelf daarvoor ook gezien met een vuurwapen en sloeg op de vlucht toen de politie hem aansprak op de Aalsdijk. Ook een waarschuwingsschot in de lucht kon hem niet stoppen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis voor hij mee kon naar het politiebureau. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie terecht heeft geschoten. Aan de noordkant van Alblasserdam zat een paard vast in een modderige sloot vanmorgen. Hij zat er waarschijnlijk al de hele nacht in toen hij vanmorgen werd gevonden, schrijft Alblasserdams Nieuws. Zelf kon hij niet meer op het droge komen. Het lukte de brandweer ook niet zonder speciale hulpmiddelen. Er was een kraan met een speciaal tuigje nodig om het paard weer op het droge te krijgen. Een steekpartij tussen twee glazenwassers in Schiedam 3 maanden geleden was geen doodslag, maar zware mishandeling volgens het OM. Die willen daarom dat de man die heeft gestoken niet terug de cel in moet. Zijn tijd in voorarrest was genoeg straf, vinden ze. De ruzie draaide om een glazenwasser die nieuwe klanten kwam werven in de wijk van een concurrent. Die was daar niet blij mee en stak de ander neer. Hij kwam er met lichte verwondingen vanaf. En in Zeeland is in april een beschermde zeearend tegen een windturbine gevlogen en die moeten daarom overdag uit van de provincie. Het was niet voor het eerst dat een zeearend door een wiek is gedood. Dat gebeurde 4 jaar geleden ook al. Volgens de Waakhond is er te weinig gedaan om dat te voorkomen. Er bestaan systemen die wieken langzamer laten draaien als een vogel in de buurt komt. Maar dat is hier niet gebruikt en daarom moeten de molens overdag uit. Het weer zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag zonnig, droog en 24 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A4 vanochtend Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk en vangrailschade dient ten gevolge tussen Knopend de Hoek en Knopend Bad Hoeverdorp 6 kilometer file. Dus 3 kwartier is de vertraging. 2 rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. De A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden, 8 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, een lange file. Nog steeds tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen te Brekseplein, 13 kilometer. En het staat goed stil door de werkzaamheden op de A20 bij Knopen te Brekseplein. Is dat op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12, 3 kilometer file. Op de N420 Nieuwebrug Woerden bij Woerden, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Shara. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 6 kilometer file nog steeds tussen Knopend Hoek en Knopend Badhoevedorp. 40 minuten is de vertraging. Door een ongeluk zijn tot 11 uur ongeveer 2 rijstroken dicht. 10 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein. Door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Op de A20 zelf richting Hoek van Holland staat bij dat verkeersplein 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ja, welkom luisteraars bij Seniorentijd, het programma van Radio Ridderkerk van en voor senioren. We gaan weer twee leuke uurtjes doen. We hebben uiteraard de quiz, zoals altijd. Maar niet, naast de quiz hebben we toch wel wat aardigheidjes. We hebben zo wat kersen geplukt en die gaan we allemaal laten horen. En de eerste kers, ja, laten we die maar gelijk gaan draaien. Moet ik eerst vertellen dat achter de knoppen Nico Gravenboer zit. Dat is toch wel belangrijk. Die gaat het allemaal regelen, dat het allemaal technisch goed verloopt. En aan de telefoon, dat is misschien ook nog wel belangrijk, Ron en Angelique. Dus ik zou zeggen, zodra we de quiz gedaan hebben, bellen met Ron of Angelique. Dan gaan we nu luisteren naar Reed Petit.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, en dan gaan we daar langzaam maar zeker gaan we die quiz eens even bekijken. Ron heeft er weer van alles aan gedaan om er iets heel moois van te maken. Ja, en ik denk, laten we maar van start gaan. Pennen inderdaad op het papier en probeer eruit te komen. Ik ga een aantal tips geven. Nou, ik ben heel benieuwd. Vraag 1. Hier heb je last van na een lange vliegreis door verschillende tijdzones. Dat zijn 6 letters. En je hebt er dus last van na een lange vliegreis door verschillende tijdzones. Dat was vraag 1. Vraag 2. Dit is een natuurlijke waterloop die dient als het zichtbaar afvoersysteem voor overtollig water, neerslag en smeltwater in een bepaald gebied. Ook daar hebben we 6 letters nodig. En de vraag klinkt heel ingewikkeld. Het antwoord is dat eigenlijk niet helemaal. Maar ik kan me zo voorstellen, natuurlijke waterloop die dient als het zichtbaar afvoersysteem voor overtollig water. Dan weten we gelukkig dat dat de regen is, neerslag en smeltwater in een bepaald gebied. En vraag 3. Dit woord betekent onaangenaam, koud, winderig, kil. Het wordt voornamelijk gebruikt om herfst of winterweer te omschrijven. Met 4 letters moet het antwoord te vinden zijn. Dit woord betekent onaangenaam koud, winderig en kil. En het wordt voornamelijk gebruikt om herfst of winterweer te omschrijven. Dan gaan we alweer naar vraag 4. Als je hieraan leidt, dan ben je regelmatig extreem bang of bezorgd, terwijl er geen direct gevaar dreigt. 13 letters. Als je hieraan leidt, dan ben je regelmatig extreem bang of bezorgd, terwijl er geen direct gevaar dreigt. 13 letters had ik al gemeld. Vraag 5. Hoe noem je het als je handelt of reageert vanuit een plotselinge opwelling zonder eerst goed na te denken over de gevolgen? En dat is een woord van 9 letters. Hoe noem je het als je handelt of reageert vanuit een plotselinge opwelling zonder eerst goed na te denken over de gevolgen? Vraag 6. Dit is een verzamelnaam voor verschillende ontstekingsreacties van de huid. Daar hebben we 6 letters voor. En dat is dus een verzamelnaam voor verschillende ontstekingsreacties van de huid. En dan krijgen we nu de muziekvraag. Vraag 7. Wat is de naam van de man in dit duo?

En dat was dus de muziekvraag. Ik zal hem nog een keer herhalen, want we hebben natuurlijk best lang naar de muziek te luisteren. Wij willen graag weten wat de naam is van de man in dit duo. Betekent dat de andere een vrouw was, maar wij willen de man weten. Dan gaan we nu naar vraag 8. Hoe noemen we de geestelijk leider, leraar en raadgever binnen de Joodse gemeenschap? Daar hebben we 7 letters voor. Hoe noemen we de geestelijk leider, leraar en raadgever binnen de Joodse gemeenschap? Vraag 9. Zo noemen we het schriftelijk verslag van een vergadering. En dan zijn dat 7 letters. En hoe noemen we het schriftelijk verslag van een vergadering? Dat willen we weten. In vraag 10, daar praten we over 7 letters. In het Nederlands betekent dit woord meestal een geheime liefdesrelatie of een buitenechtelijke verhouding. Dus 7 letters en dan moeten we een woord zien te vinden wat in het Nederlands betekent dat het meestal gaat over een geheime liefdesrelatie of een buitenechtelijke verhouding. Vraag 11. Hoe noemen we het financiële opbrengst van een investering of belegging over een bepaalde periode? Daar hebben we 9 letters voor. Hoe noemen we de financiële opbrengst van een investering of belegging over een bepaalde periode? En dan gaan we nu naar vraag 12. Hoe noemen we met 1 woord het verschijnsel waarbij een hemellichaam tijdelijk wordt bedekt door een ander hemellichaam, waardoor het licht ervan wordt tegengehouden? We hebben hier 6 letters voor. En ik zal hem nog een keer melden. Hoe noemen we met 1 woord het verschijnsel waarbij een hemellichaam tijdelijk wordt bedekt door een ander hemellichaam, waardoor het licht ervan wordt tegengehouden? 6 letters. Vraag 13. Dit is een specifiek type brug die een weg of spoorlijn over een andere weg, een spoorlijn of over een dal voert. Dus een specifiek type brug, die willen we weten, 7 letters, die een weg of spoorlijn over een andere weg of door een dal voert. 7 letters. Dan gaan we alweer naar de voorlaatste. Dit is de algemene benaming voor een uitgestorven reptiel die miljoenen jaren geleden over de aarde heerste. Daar hebben we 10 letters voor. Hoe heet dat beest? Daar gaat het om. En dan de laatste, daar sluiten we mee af. Vraag 15. 11 letters, niet minder dan dat. Dit is een type flatgebouw waarbij de appartementen toegankelijk zijn via een lange open buitenopgang aan de gevel. Nou, daarmee denk ik dat we het aardig gedaan hebben. Nou is het een kwestie van trachten de juiste antwoorden erbij te schrijven. En dan is het bekend dat de eerste en de laatste vraag, die passen in het woord ook op de eerste en de laatste plaats. En de rest, ja, daar moet je een beetje mee schudden. Maar daar komt nog wel een hint voor. We gaan vlug weer naar de muziek. En dan gaan we luisteren naar...

0: Radio Ridderkerk 0180 430777.
1: Ja, en dat was Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. En dat is ook nog eens een keer een hint, want op vraag 12, dat is die vraag over die hemellichamen en dergelijke, daar geeft het nummer wel een redelijk goede hint. Meer wil ik er niet van zeggen, want dan ga ik hem echt weggeven. Dat doen we natuurlijk niet. Ik denk dat we nog een nummertje erbij pakken. Nog even lekker luisteren. Ik heb voorstaan I Follow the Sun. En dat is echt een geweldige ballad van de Beatles. In 1964 uitgebracht voor het album Beatles for Sale. Officieel wordt het uiteraard toegeschreven aan het duo Lennon en McCartney. Maar het is volledig geschreven en gezongen door een 16-jarige Paul McCartney in zijn tiende jaren in Liverpool.

I Follow the Sun. En er is inderdaad, denk ik, wel een hele mooie ballad van de Beatles. Ja, dan hebben we nu nog wat nieuws uit de regio. Wat te denken van een filmmiddag met ja zuster, nee zuster in de bibliotheek? Heb je zin in een middag vol humor, nostalgie en gezelligheid? Bibliotheek aan Zet, Ridderkerk Centrum, houdt in samenwerking met Facet Ridderkerk een gratis filmmiddag met de Nederlandse klassieker Ja zuster, nee zuster. Bezoekers zijn op dinsdag 21 juli vanaf 14 uur welkom in de theaterzaal van de bibliotheek. De film begint om 14:15 en rond 3 uur is er een korte pauze waarbij je nog een drankje wordt aangeboden ook. De voorstelling eindigt naar verwachting rond 15:45 en in de komische verfilming van het bekende verhaal van Annie M.G. Schmid staat zuster Clivia centraal. In haar rusthuis is het allesbehalve rustig. De bewoners beleven de meest bijzondere avonturen, terwijl de mopperende buurman Boordevol er alles aan doet om de boel te verstoren. Zuster Clivia laat zich echter niet uit het veld slaan en de filmmiddag die vindt plaats in Bibliotheek AZ, Ridderkerk Centrum aan het Koningsplein 1 in Ridderkerk. Deelname gratis en aanmelden, dat kan via Facet Ridderkerk, via telefoon 0180 432 350 of info@facetridderkerk.nl. Nou, ik zou zeggen, ga allemaal naar die film kijken, want dat maakt het natuurlijk wel heel smakelijk en heel leuk. Dat voor wat betreft de filmmiddag. We gaan weer naar de muziek. En dan heb ik iets uitgezocht van de Britse popgroep The New Seekers. Het was hun enige eerste plaats in de UK single chart. You won't find another fool like me.

0: Ja, en dat waren de New Seekers. Ja, en nu krijgen we een volgende song. En dat is een Nederlandse. En dat mag ook al een keer. En het is ook nog eens een hint bij vraag 10. En vraag 10, dat ging over die geheime liefderelatie. Dus als je dat een klein beetje bij elkaar kunt schuiven, dan moet dat antwoord ook wel weer te vinden zijn. En waar gaan we nou naar luisteren? Ja, dat is Margootje, een beroemd luisterliedje van Wim Zonneveld. André van Duin nam in 2016 een eigen versie op voor zijn album Van Duin zingt Zonneveld. De tekst en muziek, uiteraard Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Margootje.
1: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik ineens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei, hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan, hè? En ik zei, oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam. Ze zei, nou wat dacht je? Uit Madurodam. Margootje, Margootje. Ze klom op een broodje. Ze trok aan mijn haar. En ze zat op mijn mouw, mijn kleine vriendinnetje, zo'n neusje, zo'n

Ze was wel heel lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje. Naar Maduro dan en ik zei, dag maar goed. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei, nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. En daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Want ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij, Christine Kieler, in pocketformaat. Margootje, Margootje, in een klein petticootje.

Margootje, Margootje, uit Madurodam. Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beet in mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. Maar het laatste nieuws dat ik van haar vernam, ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk nog wel eens in het trommeltje met speculaas. Ik kijk of ze soms in mijn zeebakje is, omdat ik er toch wel een klein beetje mis. Margootje, Margootje, ik riep je, ik floot je. Ik zoek onder het

0: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: En dat was Margootje. Dat mooie luisterliedje van Wim Zonneveld, waar André van Duin ook zijn best op heeft gedaan. En het grappige is, het is ook nog een hint eigenlijk bij vraag 10. En dat was de vraag over die geheime liefdesrelatie of buitenechtelijke verhouding. Ja, als je dit goed beluisterd hebt, dan ga je wel de goede kant op, denk ik, met het antwoord. Wij gaan ook de goede kant op, maar dan wel met de muziek, want we gaan een beetje tempo maken. En dat doen we met 9 to 5 van de Amerikaanse country legende Dolly Parton. Het nummer werd uitgebracht in november 1980 als de titelsong voor de gelijknamige comedyfilm 9 to 5. Maar het nummer groeide al snel uit tot een wereldwijde klassieker en een herkenbaar protestlied voor de werkende klasse. 9 to 5.

was 9 to 5 en dan hoorden we de stem van Dolly Parton. En wie kent die niet? Een wereldartiest met heel veel hits op haar naam. Maar goed, we gaan nog eventjes een mededeling doen. Want we kunnen ook lekker in de natuur werken in het Waalbos. De Stichting Natuurbeheer Waalbos gaat om de twee weken aan de slag met diverse natuurwerkzaamheden in het Waalbos. Stichting Natuurbeheer Waalbos, SNW, is opgericht in 2015... en werkt samen met Staatsbosbeheer aan de natuurwaarden in het Waalbos. Nou, ik neem aan dat de meeste luisteraars het Waalbos wel kennen bij resort. Een interessant natuurgebied waar iedereen van kan genieten. En de stichting die richt zich dan meer op het specifiek beheer van het gebied. Zo is er een oeverzwaluwwand, een ooievaarspaal, een torenvallenkast en een kabouterpad. En in de winterperiode wordt er dan meestal gewerkt aan het verwijderen van wilgen opschot langs de watergangen, zodat deze onderhouden kunnen worden. Maar ook het snoeien van fruitbomen, het onderhouden van de oeverzwaluwwand, repareren van kijkschermen. Het komt er allemaal bij kijken. In de zomerperiode bijvoorbeeld het gefaseerd maaien. En ook het kabouterpad wordt regelmatig nagelopen op bramen en takken. Er wordt verzameld om 8:45, oftewel 8:45, in het bezoekerscentrum De IJsvogel. Die staat naast de molen van resort. En gewerkt van 9 tot 12:30 met een koffiepauze en eten van een broodje met soep. En als je daar nou zin hebt om daar aan mee te doen, kun je je gewoon aanmelden bij info@onswaalbos.nl. En dan gaan we nu weer naar de muziek.

You'll Never Find Another Love Like Mine. En dat is de grootste solo-hit van de Amerikaanse rhythm and blues en soulzanger Lou Rawls. En het werd uitgebracht op 28 mei 1976. En dan pakken we gelijk door met I Love to Love, But My Baby Loves to Dance. En dat was een mega hit in 1976 van de Britse disco-zangeres Tina Charles. En het nummer betekende haar grote internationale doorbraak. En het bereikte de eerste plaats in onder andere de Britse en de Ierse hitlijsten. I Love to Love.

0: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Ja, en dat was I Love to Love. En dan moet ik nog iets gaan doen, want daar is al over gebeld. En dat is namelijk de hint. En die ga ik nu even voorlezen. En dan moet het toch zo zijn dat er mensen kunnen gaan bellen. De hint is, dit is een wettelijke, verplichte, jaarlijkse bijeenkomst van aandeelhouders of leden om het gevoerde beleid van het afgelopen jaar te beoordelen. Ik ga hem nog een keer doen. Dit is een wettelijk, verplichte, jaarlijkse bijeenkomst van aandeelhouders of leden om het gevoerde beleid van het afgelopen jaar te beoordelen. Nou, dat is dan de hint voor de quiz. Daarmee moet het gedaan kunnen worden. En dan gaan wij nu nog even een stukje muziek draaien, denk ik, Nico. Dan, hij zit al helemaal te wuiven. We hebben weer Nederlands en dat maakt het alleen maar veel leuker. We gaan luisteren naar Stef Bos met De Rivier.

Ik voel me thuis in alle landen. Ik sta niet stil. Ik heb een grenzeloos gevoel. Ik heb mijn eigen weg gevonden. Ik draag het water naar de zee. Dat is mijn doel. Ik ben geboren als een zwerver. En ik ben maar even hier. Ik ben een rivier. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen, langs een stad. En aan het einde verlies ik mijzelf in de zee. Ik stroom

nog de tijd. Ik heb de tijd. Want ik stroom door de eeuwen heen langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad.

En ik neem altijd afscheid, want ik kom nooit meer. Ik kom nooit meer terug. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen, langs een stad.

0: Ja, en we laten ook het laatste nootje wegpingelen, want De rivier van Stef Bos is wel een prachtig nummer. En overigens, dat is misschien nog wel aardig om te vertellen, is het ook nog een hint voor vraag 2. Nou, die ga ik niet helemaal herhalen, want dat maakt het wel te makkelijk, ben ik bang. Maar het is dus ook nog eens een keer een hint. Ja, dan hebben we nu een verzoekplaatje, dat doen we altijd graag. We gaan zo meteen luisteren naar André van Duin. Nou, wie kent hem niet? Met het lied Bingo, en dat stamt alweer uit 1987. En de aanvrager is meneer Oldenburger. En het is bestemd voor het Bingo-team.
1: Gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek, daar breng ik menig uurtje zoek met bingo.
2: Bingo!
1: Bingo! Een vaste plaatsje heb ik daar, een kruk op het hoekje van de bar. Om 8 uur gaat het spel van start, de prijzen liggen op

0: Kadaert. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor...
1: Bingo!
0: Nee, hè? Zelfde fan weer van daarnet. Nou vindt hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Mijn geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde.

0: geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik gelijk die rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had wel 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer omheen. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond. Wow.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Bingo!
3: Ja, dat is André van Duin en die zingt over prijzen winnen. En dat kunnen we natuurlijk met de quiz ook. En dat is weer een schitterende prijs geworden. Silicius op het Dillenburgplein 1 in Ridderkerk heeft hem ter beschikking gesteld. En als we Silicius noemen, dan denken we aan koffie, thee, smoothies, homemade cheesecakes en nog veel meer. En zelfs maken zij ook nog taarten op bestelling. Goed, dan is het zit de uitzending er bijna op. Krijgen we zo meteen het journaal en de boodschappen. En we gaan eruit met Eres Tu, een wereldberoemd Spaanstalig nummer uit 1973 van de Baskische muziekgroep Macedades. Het lied is vooral bekend vanwege de deelname aan het Eurovisie Songfestival. Het won net niet, maar het groeide uit tot een van de grootste songfestivalhits aller tijden. Eres Tu.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharra. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopentebrechtseplein 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Welkom terug, luisteraars, bij het tweede uur van Seniorentijd. Er staat weer van alles op het programma, waarbij ook uiteraard de quiz niet vergeten zal worden. Mijn naam is Frank Stouten. De techniek in dit geval is in handen van Nico Bravenboer. En de quizoplossers kunnen bellen met Ron en Angelique. En dan gaan we eens kijken aan het eind van de uitzending wie die schitterende prijs van Solicius heeft gewonnen. Nou, we luisterden net even naar Per Spoor. En dat is een van de grootste, meest bekende hits van Guus Meeuwis en zijn toenmalige band Vagant. Nummer werd uitgebracht in 1996 natuurlijk. En dat stond echt wekenlang op nummer 1 in de top 40 en de mega top 100.
1: De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
0: Ja, en de quiz, weer gemaakt door Ron, bevat weer hele leuke, maar vaak ook ingewikkelde vragen. We gaan ons best doen om het op het gemak voor te lezen, zodat iedereen het antwoord kan gaan vinden en kan gaan bellen voor die bon van Solicius. Vraag 1. Hier heb je last van na een lange vliegreis door verschillende tijdzones. En we hebben 6 letters daarvoor. Last van na een lange vliegreis door verschillende tijdzones. Hoe noemen we dat? Vraag 2. Dit is een natuurlijke waterloop die dient als het zichtbaar afvoersysteem voor overtollig water, neerslag en smeltwater in een bepaald gebied. Dus 6 letters. Een natuurlijke waterloop die dient als het zichtbaar afvoersysteem voor overtollig water, neerslag en smeltwater in een bepaald gebied. En we hebben in het vorige uur daar ook nog een hint bij gegeven. Dus nou, dan zou het in dit geval toch wel weer moeten kunnen, hoop ik. Vraag 3. Dit woord betekent onaangenaam, koud, winderig, kil. Het wordt voornamelijk gebruikt om herfst- of winterweer te omschrijven. 4 letters. En het woord betekent onaangenaam, koud, winderig en kil. En wordt voornamelijk gebruikt om herfst- of winterweer te omschrijven. Vraag 4. Dat is een hele lange. 13 letters, het langste woord. Als je hieraan leidt, dan ben je regelmatig extreem bang of bezorgd, terwijl er eigenlijk helemaal geen direct gevaar dreigt. Nog een keer. Als je hieraan leidt, dan ben je regelmatig extreem bang of bezorgd, terwijl er geen direct gevaar dreigt. 13 letters. Vraag 5. Hoe noem je het als je handelt of reageert vanuit een plotselinge opwelling zonder eerst goed na te denken over de gevolgen? 9 letters. En hoe noem je dat nou als je handelt of reageert vanuit een plotselinge opwelling zonder eerst goed na te denken over de gevolgen? Vraag 6. Dit is een verzamelnaam voor verschillende ontstekingsreacties van de huid. En we hebben er ook 6 letters voor om dat woord te maken. Een verzamelnaam voor verschillende ontstekingsreacties van de huid. Ja, dan zitten we alweer bij de muziekvraag. Wat is de naam van de man in dit duo?

Wat is de naam van de man in dit duo? En dan is het een Nederlands-Indisch duo. Dat wil ik ook nog wel melden. Ja, ik ben heel benieuwd of we daar voldoende goede antwoorden op krijgen. Ik neem toch eigenlijk aan van wel. We gaan verder met vraag 8. Hoe noemen we de geestelijk leider, leraar en raadgever binnen de Joodse gemeenschap? 7 letters. En nog een keer. Hoe noemen we de geestelijk leider, leraar en raadgever binnen de Joodse gemeenschap? Vraag 9. Zo noemen we het schriftelijk verslag van een vergadering. Daar zijn 7 letters voor. Zo noemen we het schriftelijk verslag van een vergadering. En dan gaan we alweer naar vraag 10. In het Nederlands betekent dit woord meestal een geheime liefdesrelatie of een buitenechtelijke verhouding. 7 letters en Margootje van André van Duin, Wim Zonneveld, dat was toch wel de tip uit het vorige uur. Vraag 11. Hoe noemen we de financiële opbrengst van een investering of belegging over een bepaalde periode? Daarvoor hebben we 9 letters. En dan lees hem nog een keer. Hoe noemen we de financiële opbrengst van een investering of belegging over een bepaalde periode? Vraag 12. Hoe noemen we met 1 woord het verschijnsel waarbij een hemellichaam tijdelijk wordt bedekt door een ander hemellichaam, waardoor het licht ervan wordt tegengehouden? En ook daar was een tip. En ik meen dat dat vraag 2 was. Nee, dat meen ik niet. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus vraag 2, dat Bonnie Tyler verhaal. Even zeggen, vraag 13. Dit is een specifiek type brug die een weg of spoorlijn over een andere weg, een spoorlijn of een door het dal voert. We hebben daar 7 letters voor. En dan noemen we dus die specifiek type brug die een weg of spoorlijn over een andere weg, een spoorlijn of een door een dal voert. 7 letters. En dan hebben we alweer de voorlaatste, nummertje 14. Dit is de algemene benaming voor een uitgestorven reptiel die miljoenen jaren geleden over de aarde heerste. 10 letters. Een uitgestorven reptiel dat miljoenen jaren geleden over de aarde heerste. Mooi, mooie vraag ook. En dan gaan we weer naar de laatste vraag. En dat is een type flatgebouw waarbij de appartementen toegankelijk zijn via een lange, open buitenopgang aan de gevel. Daarvoor heb je 11 letters. En de eerste letter is tevens de laatste letter van het woord wat we zoeken. Het type flatgebouw waarbij de appartementen toegankelijk zijn via een lange open buitenopvang aan de gevel. Nou, dan denk ik dat we de quiz uitgebreid behandeld hebben. Rest mij nog wel om te melden dat winnaars gaan opgaan voor een hele mooie bon van Celestius. De bekende zaak in koffie, thee, smoothies, homecake, cheesecakes en more. En zij maken ook taarten op bestelling. En die bon die heb ik hier liggen. Goed, dan gaan we weer vlug naar de muziek. En dat ja, is heel grappig. We gaan zo draaien Brand New Key. En dat lijkt een heel onschuldig onderwerp. Een meisje dat de aandacht van een jongen probeert te trekken, omdat ze een gloednieuw paar rolschaatsen heeft en hij een gloednieuwe sleutel. Maar in Amerika wordt het nummer dan gecensureerd. Veel radiostations verboden het vanwege vermeende seksuele dubbelzinnigheden. Typisch Amerika.

De Levensreis, een gedicht van Leen van Geelen. Ieder mens maakt een reis door het leven. De ene mens reist eerste klas. De ander tweede of derde, dat is om het even. Wie eerste klas reist, maakt dezelfde rit als de persoon die eerste, tweede of derde zit. Je raast voort in een vaste baan, terwijl weken, maanden en jaren als een flits voorbij gaan. Elk station is een nieuwe belevenis. Maar is dit station weer gepasseerd, blijft alleen de gedachtenis. Zo zijn er vele stations op je levenspad, waarvan je sommige soms liever nooit gezien had. Maar eens kom je aan het laatste station. De rit zit erop, je stapt uit en staat alleen op een leeg perron.

0: dankjewel. Radio Ridderkerk 0180-430-777.
1: Ja, dan hoorden we zojuist na het gedicht Midnight Train to Georgia van Gladys Knight en de Pips. En ik denk toch wel dat dat een van de meest iconische soulplaten uit de muziekgeschiedenis is. Ja, we gaan nog even door met muziek. We hebben nog het nodige te doen. En we gaan een wat onbekender nummer draaien. Wel een succesvolle popsong. Picking a Chicken uit 1955. En dat nummer werd opgenomen door de in Hongarije geboren zangeres Eve Boswell. Mooi is nog om te vertellen dat de song werd geproduceerd door de legendarische George Martin voor zijn baanbrekende werk met de Beatles. Picking a Chicken.

Ja, en dat was dan Yves Boswell met een schitterende song Picking a Chicken. Ja, dan gaan we nu toch weer een nieuwtje behandelen, want woensdag 15 juli, dat is over twee weken ongeveer, is er een pumptrack in Ridderkerk van 14.30 uur tot 16 uur. Het is volledig gratis. Iedereen is van harte welkom bij de feestelijke opening van de nieuwe natuurspeeltuin en het beweegpark aan de rivier de Noord, naast de pumptrackbaan. Wat kun je zo wel verwachten? Met een elektrische wagen vol materialen brengt Ravotte XL de natuur naar de plek zelf. Binnen no time wordt een pop-up playground in campingstijl opgebouwd, waarna het echte buitenspelen begint. Kinderen gaan daarna onder begeleiding van Ravotte XL op avontuur in de natuurspeeltuin. Vrij spelen, ontdekken, bouwen, klimmen, maar natuurlijk vooral veel plezier maken in een groene omgeving. De clinic die gegeven wordt, die wordt gegeven door Jason Bonham. En dat is een calisthenics, dat is een moeilijk woord, calisthenics clinic. En dat doet hij tijdens de opening, een energieke street workout calisthenics clinic. Jason is een trainer en initiatiefnemer van dat calisthenics project in Dordrecht. En hij laat zien hoe je met je eigen lichaamsgewicht sterk en vaardig kunt worden. Want calisthenics, dat is dus een vorm van krachttraining waarbij verschillende oefeningen worden uitgevoerd die de grote spiergroepen aanspreken, zoals rennen, staan, grijpen, duwen. En die oefeningen worden met minimaal gebruik van apparatuur uitgevoerd. De clinic is laagdrempelig, geschikt voor iedereen met verschillende niveaus. En als extraatje, tijdens de opening is vetgezond aanwezig met vers fruit en gezonde snacks om te proeven. En dan nu weer vlug terug naar de muziek.

En dat was Ramona, een legendarische wereldhit van de Blue Diamonds. Uitgebracht in 1960 alweer. De broers Ruud en Riem Dwolf die transformeerden het nummer van een hele trage wals uit 1928 naar een toch wat uptempo rock'n'roll versie. En ze hebben daar wereldwijd miljoenen platen mee verkocht. En dan wilde ik toch nog even iets melden over de Bon van Silicious. De bekende zaak voor koffie, thee, smoothies, homemade cheesecakes en more. En ze maken ook taarten op bestelling. En dat allemaal kun je winnen als je de juiste antwoorden voor de quiz hebt gegeven. Ik zou zeggen bellen, want er zitten Ron en Angelique aan de telefoon om de zaak weer op te nemen. Ja, dan gaan we nu naar Ramona. Gaan we gewoon Norman doen.

0: de seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar.
1: Lucas komt hier net binnenstappen met de mand, met de ballen. We gaan eens kijken of we daar een winnaar uit kunnen tevoorschijn toveren. En we gaan eens even de vragen behandelen en dan krijgen we het antwoord van Lucas. En ja, dan is het een kwestie van afstrepen op het blaadje thuis. Vraag 1 was, hier heb je last van na een lange vliegreis door verschillende tijdzones.
2: Een jetlag.
1: Kijk, een jetlag. En dan hebben we dus de letter J. Dan de natuurlijke waterloop, waar we ook nog een hint bij hadden gegeven. En die lag toch wel een klein beetje voor de hand, denk ik. Die dient als het zichtbaar afvoersysteem voor overtollig water in een bepaald gebied.
2: Rivier.
1: Rivier en Stef Bos zong erover. Dus ja, als je daar een beetje de link kon leggen, dan was het antwoord heel goed te geven, denk ik. Vraag 3. Dit woord betekent onaangenaam, koud, winderig, kil. Het wordt voornamelijk gebruikt om herfst of winterweer te omschrijven. 4 letters.
2: Nou, dat hebben we van de week niet, maar het is guur, het antwoord.
1: Guur is het antwoord, maar we hebben eigenlijk schitterend weer inderdaad.
2: Nou,
1: Lucas.
2: Inderdaad, hè, Frank.
1: Even kijken, we gaan naar vraag 4. Als je hieraan leidt, dan ben je regelmatig extreem bang of bezorgd, terwijl er geen direct gevaar dreigt. Het waren 13 letters, niet minder dan dat.
2: Ja, angststoornis.
1: Angststoornis, een pittige, zou ik denken.
2: Nou.
1: Vraag 5. Hoe noem je het als je handelt of reageert vanuit een plotselinge opwelling, zonder eerst goed na te denken over de gevolgen? 9 letters. Lucas?
2: Impulsief.
1: Impulsief. Dan gaan we naar vraag 6 en dat is een verzamelnaam. Voor verschillende ontstekingsreacties van de huid. 6 letters en het woord, Lucas, dat is?
2: Eczeem.
1: Eczeem. Let op de C en de Z, maar die zijn niet van belang. Nee. Maar dan weten we ook weer hoe we het schrijven. Even kijken, dan gaan we naar de muziekvraag. Ja, we wilden toch de naam van de man in dit duo weten.

0: Ja, dat is heel bijzonder. We begonnen heel even met Poen, maar dat hebben we heel snel overgeslagen. En toen kwamen we dus inderdaad op, ja, als het om de liefde gaat. En dan praten wij over.
1: Andres.
0: En wie had hij altijd bij zich?
1: Hij had altijd Sandra bij haar, hè?
0: Ja.
1: Was Sandra en Andres, hè?
0: Sandra en Andres.
1: Ja.
0: Maar het antwoord, dat is gewoon Andres. Want daar
1: Andres,
0: vroegen we om inderdaad. Ja, hoe noemen we de geestelijk leider, leraar en raadgever binnen de Joodse gemeenschap? 7 letters.
1: Een rabbijn.
0: Een rabbijn. Ik denk dat dat antwoord toch wel voor heel veel te vinden moet zijn geweest. En vraag 9. Zo noemen we het schriftelijk verslag van een vergadering. 7 letters.
1: Notulen.
0: Ja, die heb ik ook wat moeten schrijven. Jij ook wel eens, Lucas?
1: Absoluut, absoluut.
0: Turuleus werd je ervan. Maar nu als antwoord van een quizvraag is het eigenlijk best leuk. We gaan naar vraag 10. In het Nederlands betekent dit woord meestal een geheime liefdesrelatie of een buitenechtelijke verhouding. Er zat een tip bij, dat was Margootje van Wim Zonneveld, André van Duin. En dan was de tip bedoeld om het woord
1: affaire
0: te vinden.
1: Te
0: Juist,
1: vinden. Ja.
0: affaire.
1: Nou,
0: Ja, zo heet dat.
1: Een lange tijd voor ons, hè, Frank?
0: Affaires. Nou, daar begin ik maar niet aan.
1: Ik
0: want
1: ook
0: het is
1: niet.
0: Veel te lastig.
1: Nou, hè.
0: Of het moet Margootje zijn, die kan nog eens een keer wegstoppen in een laadje. Goed, dat voor wat betreft de flauwkullende onzin. We gaan naar vraag 11. Hoe noemen we de financiële opbrengst van een investering of belegging over een bepaalde periode? 9 letters.
1: Rendement.
0: Ja, rendement op het vermogen. Ja, rendement. Hoe noemen we met 1 woord het verschijnsel waarbij een hemellichaam tijdelijk wordt bedekt door een ander hemellichaam, waardoor het licht ervan wordt tegengehouden? En wat is dat antwoord?
1: Eclipse.
0: Eclipse. En wij gaven ook toen het nummer werd gedraaid van Bonnie Tyler, al door dat daar ook wel nog een hint in zat. Nou ja, Total Eclipse of the Heart. Daar zat de hint dus. Even kijken. We gaan door met vraag 13. Dat is een specifiek type brug die een weg of spoorlijn over een andere weg, een spoorlijn of een door een dal voert.
1: Viaduct.
0: Ja, gewoon viaduct. Dat is de brug die over een weg of spoorlijn gaat. Zo simpel kan het soms zijn. Dit is de algemene benaming voor een uitgestorven reptiel die miljoenen jaren geleden over de aarde heerste. 10 letters.
1: Dinosaurus.
0: Ja, dinosaurus uiteraard. Dat was de verzamelnaam. En dan had je er een heleboel andere types bij, maar die gaan we niet allemaal behandelen hier. Maar wat we wel doen is de laatste vraag nog even beantwoorden. En dat is een type flatgebouw waarbij de appartementen toegankelijk zijn via een lange open buitenopgang aan de gevel. 11 letters.
1: Galerijflat.
0: Galerijflat. Ja, daarmee hebben we de antwoorden gehad. Ik hoop dat de mensen die ingestuurd hebben nu inderdaad hebben kunnen zien wat het is. We hadden er nog een hint bij, die ga ik ook nog even noemen. Waarom niet? Dit is een wettelijke, verplichte, jaarlijkse bijeenkomst van aandeelhouders of leden om het gevoerde beleid van het afgelopen jaar te beoordelen.
1: Jaarvergadering.
0: Jaarvergadering. Zo simpel kan het dus
1: zijn.
0: Nou ja, simpel. Het is moeilijk genoeg. Want Ron die probeert toch altijd weer de vragen zodanig op te stellen dat je niet direct het antwoord erbij hoeft te vinden. Ja, dan gaan we denk ik weer voor die bon.
1: Voor die prijsuitreiking.
0: Ja,
1: hè?
0: Want ja. We moeten die bon willen we kwijt natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Hè?
1: En de telefoon heeft rood groeiend gestaan, Frank.
0: Ah,
1: gewoon maar eens. Hartstikke. Heel veel bellers. Iedereen bedankt daarvoor. We gaan kijken wie het wordt.
0: Ja, de balbak die draait, die ratelt. Het is helemaal officieel. De notaris zit te kijken of Lucas het wel goed doet.
1: Kijk eens aan, Frank. Daar
0: we
1: komt
0: hebben
1: ie.
0: Een bal.
1: We hebben een bal.
0: En we hebben dus een winnaar voor het
1: En de winnaar is mevrouw Boonstra. Mevrouw Boonstra, van harte gefeliciteerd. U wordt zo gebeld door ons.
0: En u heeft dus gewonnen die schitterende bon van Cilicius. Koffie, thee, smoothies, homemade cheesecakes en nog veel meer. En dan kun je daar ook nog taarten op bestelling laten maken. Nou, voor die mevrouw ligt het hier allemaal klaar.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Hoe heet dus ook alweer die mevrouw?
1: Mevrouw Boonstra.
0: Mevrouw Boonstra, dat kunnen we niet genoeg zeggen. Die heeft de juiste antwoorden gegeven en de puzzel op tijd opgelost. En dan gaan we nu vlug even naar de muziek, denk ik, Nico.

Poen, en ook wel bekend als Poen, Poen, Poen. Nummer van Wim Zonneveld, alweer uit 1955. En hij zong het nummer in zijn rol van de bekende personage Willem Parel, een Amsterdamse orgeldraaier. Ja, we pakken toch nog een nummertje erbij. En het worden de Monkees, debuutsingle, Last Train to Clarksville, uitgebracht in 1966. En het werd een gigantische hit. Een eerste plaats op de Amerikaanse Billboard Hot 100. En het werd geïnspireerd, dat is ook wel grappig, door Paperback Writer van de Beatles. Maar nu naar Last Train to Clarksville.

Ja, Take the Last Train to Clarksville. De Monkees zongen erover en het werd een wereldhit. Dan hebben we nog wel een nieuwtje, want donderdag 9 juli, daar zitten we heel snel, is er in de bibliotheek Centrum Koningsplein 1, is er weer een koffie met. En dat is gratis. En Gerard Prinsen komt tijdens deze editie van Koffie met vertellen over zijn ervaringen en over hoe zijn boek Verhalen uit het hart van Benin ontstaan is. Ontdek een bijzonder verhaal over samenwerking en cultuur tijdens deze lezing in de kerk. Schrijver Gerard Prinsen vertelt over zijn ervaringen. En sinds 2003 bezocht hij meerdere keren het dorp Dokbo vanuit zijn werk bij de gemeente Ridderkerk. En deze bezoeken maken deel uit van een langdurig samenwerkingsproject tussen Ridderkerk en Dokbo, gericht op het verbeteren van grondregistratie en het ondersteunen van de lokale markt. En die samenwerking duurt al liefst 15 jaar. En in zijn boek Verhalen uit het hart van Benin deelt Gerard Prinsen persoonlijke verhalen over ontmoetingen, cultuur en de kracht van verbinding. Tijdens deze activiteit krijg je een inkijk in hoe deze ervaringen zijn leven hebben verrijkt. De lezing is een inspirerende en informatieve activiteit in de kerk voor iedereen die geïnteresseerd is in andere culturen en in internationale samenwerking. De toegang, die is gratis, aanmelden is niet nodig. Zoek gewoon het Koningsplein nummer 1 op, de bibliotheek, op 9 juli en dan kan het eigenlijk al niet meer mis. En dan hebben we nu weer muziek.

Ja, we gaan eruit moet ik zeggen, met Piece of My Heart, legendarisch soulnummer. In 67 opgenomen door Erma Franklin, en dat is de oudere zus van Aretha Franklin. Die was de allereerste artiest, hoewel de meeste mensen het aan Janis Joplin toeschrijven. Daarvan akte, en we gaan afscheid nemen. Mijn naam is Nico Bravenboer, de techniek, en Frank Stouten, mijn naam. Wensen we u een hele fijne week toe. En hopelijk dat u weer afstemt op Seniorentijd op dinsdag. 2 uur lang lekkere muziek en een hele mooie quiz.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en knoop de Brekseplein 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: De Sandwich Express met Hans Magieto.

is 7 juli 2026. We zitten in week 28 op dag 188. Natuurlijk dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag. We noemen het de Sandwich Express en dat is een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. Ze begonnen we met Good Day Sunshine. Je kent het van de Beatles.

Ribbons er een Nederlandse versie opgemaakt. We hebben het over 1981 en de Zaragoza Band. En ze hadden het over Akatoe. Goed, ze zijn bij ons al aan het klussen voor de nieuwbouw van Ontspant. Hè? De nieuwe studio's, ze zijn een beetje bezig. En als ze dan 's morgens beginnen, het eerste wat ze zeggen is... eerst koffie. Nou schijnen wij niet de enige te zijn die dat hebben. Er zijn heel veel mensen die opstarten met een bakje koffie, hè?

Ja, er is heel veel koffie nodig voor alles wat wij aan het doen zijn. Iedereen wil een bakkie, gezellig, een bakkie koffie doen met elkaar. Dat is het leukste wat er is. Hè? Het is 7 juli 2026. De zon ging op om 5 uur 23, gaat onder om 22 uur. Betekent zo'n 16 uur en 37 minuten dat je hem tegen kunt komen. Het is de dag van, er was er eens een puntje, puntje. De dag van het sprookje. En het is de dag van de zachte G.

0: 1991. André Hazes senior, mag je zeggen dan. De enige echte. En zijn hit heette Zomer. Hartstikke mooi, al die zomerzaken. Eens even kijken wat voor je... Oh, deze heb ik nog voor je, ja.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag...
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag...
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met...
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

wel uitkomt van Bruno Mars. Want die hoorde je zojuist met On My Soul. De jarige van vandaag heb je wat te vieren. Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. Het is een mooie tijd om jarig te zijn. En lekker naar een theetuin of wat dan ook. Oh, die hebben we niet meer natuurlijk. Zonde is dat, hè. Zonde. Er zijn bekende jarig. Selma van Dijk. Die ken je als Nederlandse televisiepresentatrice. Hart van Nederland ooit. Heel lang zelfs. Was het nu bij 112 of zo? Ik weet het niet. Ik heb er een tijd niet gezien. Selma is geboren op 7 juli 1969. Wordt inmiddels 57 jaar. Ook jarig is Henk Vrezer, Nederlands-Surinaamse voetbaltrainer voormalig. Want hij is tegenwoordig niet meer actief volgens mij. Hè? En voormalig profvoetballer, onder andere bij Feyenoord. Henk is geboren op 7 juli 1966 en wordt inmiddels 60 jaar. En ook jarig is Jeroen van Inkel. Rinkel de Kinkel, jongens. Nederlandse disjockey en hij is ook schrijver. Hè? Jeroen is geboren op 7 juli 1961. En dat betekent dat hij wordt 65 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

1966, de uitvoering van Cher. En natuurlijk dat onvergetelijke Sunny. Ik heb nog een paar wist u datjes. 7 juli 1990, ja, dan zitten we in een mooi jaartal, hè, kocht de Franse ondernemer Bernard Tapie voor zo'n 1 miljard euro een participatie van 80% in de sportartikelenfabrikant Adidas. Volgens mij heeft hij dat al heel snel daarna weer weggedaan. Want hij moest zelf ook nog schulden gaan aflossen. Maar dat terzijde. En op 7 juli 1990, datzelfde dagje, geven de drie tenoren, Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras, in de ruïnes van het termen van Caracalla, een concert dat via de televisie door zo'n 800 miljoen mensen werd gevolgd. Ongelooflijk, jongens. 800 miljoen. Het is hier de tijd voor. Onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag is het altijd tijd voor een jaren 70 plaat. Maar wel Nederlandstalig. En dat geldt voor deze ook. 1972, De Makkers. En de zomerzon.

0: We hadden ook nog de maskers, maar dit zijn de makkers. En dat kwam uit 1972, de zomerzon.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: En de zomerzon is een mooi bruggetje naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Vandaag verandert er eigenlijk niet heel veel aan het weerbeeld. We zagen de zon vooral in de ochtend al volop schijnen. En in de loop van de dag dan vormen zich wel wat stapelwolken. Maar het weerbeeld blijft zonnig en het blijft dan ook lekker droog in Ridderkerk. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen en later uit een wat meer noordwestelijke richting wordt het dan zo'n 23 tot 24 graden. En derhalve aangenaam temperaturen voor de tijd van het jaar. Hè. Dat betekent minimum temperaturen 18 graden, max 24, de zonkans 45%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag een 7. De komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar zo'n 29, 30 graden overdag. En in de nachten is het ongeveer 17 graden. De wind die draait geleidelijk naar het noorden en is matig windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op zon nog verder toe en worden de nachten warmer met temperaturen die richting de 20 graden gaan. Nou, de overdagtemperaturen woensdag 26, donderdag 29, vrijdag 29 en zaterdag en zondag 30 graden geldt ook voor de maandag. En dat wordt weer puffen, vrienden. Rustig aan doen nog maar. Maar vandaag nog even dit.

0: 1982, jongens. De Dolly Dots. Wat een tijden waren dat toch. Hè? Eens even kijken of ik nog wat lokaal nieuws voor je heb.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Woonkompas zet volgende stap met het nieuwbouwproject Hollandse Kroon. En dat is de herontwikkeling van de hele Gouwestraat en Hollandse Straat in de wijk Slikkeveer. En deelnemers kijken terug op een zeer geslaagde 8e wandelvierdaagse. Een mooie foto met iedereen erop weer. En het voetdrukconcert van Harmonie Slikkeveer was wederom een groot succes. En dat horen we natuurlijk buitengewoon graag. Je leest het allemaal bij rtvridderkerk.nl.

1966. Geluid van Chris Montez. En die had van dat soort lekkere zomerse muziek, hè? Oh, prachtig. Nog tot en met 26 september in de Oudheidkamer de wisselexpositie Uit ons depot. Nou, dat geeft nogal wat diversiteit, denk ik, die ze dan laten zien. Leuk, tot en met eind, zeg maar, van deze zomerperiode. En donderdag 9 juli van 7:30 tot 10:00 is er in het Rijerheem de buurtquiz. Ja, trek je beste kloffie aan, zou ik gaan zeggen, maar test vooral ook je kennis. Werk samen en beleef een gezellige avond tijdens deze buurtquiz in Ridderkerk. En de vraag is, wie gaat er nu met de winst vandoor? En op vrijdag 10 juli is er weer een zomeravondconcert met de christelijke muziekvereniging Harpe Davids. Je leest het allemaal op de uitagenda-ridderkerk.nl.

noemen dat lekkere radiomuziek. En dat is van Alan Clark uit 2009. En dat heette natuurlijk Hold On. Zaterdag 11 juli van 10 tot 4 is er een open imkerijdag. Dat is een nationale dag, maar in Ridderkerk kun je terecht aan de Kievitsweg 120a. Hoor je het verhaal van de bijen. Interessant verhaal. Ik heb het ook een keer gehoord van degene die daar de imkerij voeren. Dus en het is hartstikke leuk om dat een keer mee te maken. En zaterdag 11 juli van 7:30 tot 9:30 is er in de Boezemkerk aan de Pretoriastraat nummer 2 een instrumentaal zomeravondconcert. Altijd leuk natuurlijk, hè. En 17 juli tot 14 augustus is het weer tijd voor de Summer Events. Van vrijdag 17 juli tot en met vrijdag 14 augustus. Allerlei zaken door Facet geregeld. En je kunt deelnemen aan een afwisselend aanbod van sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk. En dat is leuk, joh.

0: Milk and Sugar. En Vaya con Dios en Hey Na Na Na.
1: En die kwam uit 2011. En volgens mij zat hij ook nog in de top 40 op de een of andere manier.
2: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: 2019. Hij was dus van Joe Buck. Lokale nieuws in de combinatie nog even erbij gepakt. De koninklijke erepenning voor de scouting Sint-Joris. Dat is hartstikke leuk, hè? En werkzaamheden gestart voor een veilige kruispunt. Twee kruispunten thuis op de voorweg in Nieuw-Rijerwaard. Dat je dat vast weet, dat ze daarmee bezig zijn. En dan hebben we nog de gemeentekrant De Blauwkaai. Afgelopen week, daar staat een verhaal in over de gemeente Ridderkerk. Plaatst ik zie je bordjes op de bank. Op allerlei bankjes in de buitenruimte. Moet je maar eens een keer kijken wat dat is. Een mooi initiatief trouwens. Voor een bijzondere bijkomstigheid. En voorbereiding van de bouw van 97 flexwoningen is gestart. En dat is in het gebied van de Sportlaan, Rotterdamsweg en de beneden rijweg. Een beetje in die driehoek. En de handtekening onder een vervolgstap voor ondernemersfonds Ridderkerk. Zo gaan die dingen wel eenmaal. Dan zijn we beland bij wat wij noemen het Top 40 trio.
1: Top 40 trio.
0: We zijn beland in week 27 voor op de dinsdag 1976 in dit geval. Op nummer 3 Bob Bauer met Voor Niets. Het ging van 4 naar 3 in de vierde week van 8 weken. Op 2 Henk Mizell met de Jungle Rock. Ging van 1 naar 2 in de zesde week van 8 weken. En op nummer 1 de Sutherland Brothers and Quiver met Arms of Mary. Van 3 naar 1 en het is inmiddels de vierde week van 12 weken. En dan de nieuwkomers op nummer 38. Tina Charles met Love Me Like a Lover. 3 weken genoteerd. Op 34 Outlaw. Met Breaker Breaker zouden 6 weken instaan. 27 The Liberation of Man met Love is Under Control. 3 weken genoteerd. En op 22 KC en de Sunshine Band. En die hebben het over Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. En die zouden 6 weken instaan. Op 20 Jesse Green met Nice and Slow. En op 15 de hoogste nieuwkomer. Dat is er een van Neil Diamond. If You Know What I Mean. En die zou er 7 weken instaan.
1: Top 40 trio.
2: Nummer 22.

0: and the Sunshine Band kwam binnen op nummer 22. En de volgende komt op nummer 20 binnen. En is er een van Jesse Green en heet Nice and Slow.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 20.

0: Nou, dat was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen is die er weer, maar dan met Aad Hoogendijk. Straks de Riddermatinee en die is weer met Ton van Bennekom. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. En ik heb er nog één te gaan.
1: Top 40 Trio, nummer 15.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharrah. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

En zo zijn we van start gegaan. De kop is eraf met Sergio Mendes. En ik zeg een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom. En we gaan er vandaag weer eens een gezellige middag van maken. Recht tegenover mij zit Leonie, zoals gewoonlijk. En die komt straks het een en ander vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk. En waar je zoal gebruik van kan gaan maken of zelfs aan deel kan nemen.

En het is vandaag alweer dinsdag, hè? Dinsdag 7 juli. Mensen, wat gaat de tijd hard. En als je dan de week van vorige week nog eens in oogbeschouwing neemt. Wat was het warm, hè? Iedereen die zat te puffen en te hijgen. En ik heb echt wel medelijden gehad met de mensen die moesten werken met die temperaturen. The Green Green Grass of Home hoorden we zo net. En dat was allemaal van Merle Haggard. En er zijn zoveel artiesten die dit nummer hebben uitgebracht. Een echte mooie klassieker. En dit is ook alweer zo'n hele leuke van de heren uit Volendam, de 3J's, samen met Jan Smit. Die man is verliefd.

0: Een lekker opgevrolijkt liedje hoorden we van de drie J's en ook samen met Jan Smit. Die man is verliefd. Nou, en ik hoop dat jij dat ook bent.
1: Dit is het lokale nieuws. Wijkteams. Als u informatie, advies en of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg of werk en inkomen, dan kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld. De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie, buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleidt het wijkteam u in het vinden hiervan. Zij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden. De wijkteams zijn tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 0180 45 1234 of u kunt mailen naar wijkteam@ridderkerk.nl. Het inloopspreekuur is op werkdagen van 9 tot 10 uur. Op de derde etage van ontmoetingscentrum Het Plein aan de Willem-Dreestraat 5, vlakbij het Koningsplein. U kunt hier aanbellen en de lift nemen naar de derde etage.

de 70 jaren had ik een vriend. En die was helemaal idool van ILO. The Living Thing hoorden we. En het nummer... Ja, The Living Thing van Electric Light Orchestra. En wat ik al zei, die jongen was helemaal gek. Nadat hij een nummer had gehoord op een... Ik vergeet het namelijk nooit. Op een LP. En die LP heette... Dat was van Ketel. Zo heette dat label, geloof ik. En daar stond één nummer op. En sinds die tijd was hij helemaal beschokken van Electric Light Orchestra. En nu, Neil Young, A Heart of Gold.

man die altijd naast hem een barkruk had staan met een glaasje whisky en een sigaretje. Frank Sinatra hoorden we. What a difference a day made. En dit is ook zo'n mooie klassieker van Bob Seger, Against the Wind.

0: 1980 kwam het album uit van Bob Seger. Het heette Against the Wind. En wij draaiden vandaag het gelijknamige titelstuk Against the Wind. Je luistert trouwens nog steeds naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En die is nu toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De Zweedse popsensatie Zara Larsson werd geboren in 1997 in een voorstad van Stockholm. Ze bleek al snel een zangtalent te zijn toen ze haar idool Beyoncé naprobeerde te doen. Op haar 10e won ze de Zweedse talentenjacht Got Talent. En na een paar rustigere jaren tekende ze in 2012 bij een platenlabel. Sindsdien is haar leven een rollercoaster van internationale hits, grote tournees en een status als uitgesproken feministe op social media. Ze heeft inmiddels 5 studioalbums op haar naam staan, waaronder haar internationale doorbraakalbum So Good uit 2017 en haar meest recente album Midnight Sun van vorig jaar. Het nummer Lush Life is het paradepaardje van haar carrière, maar kreeg eind 2025 een bizar tweede leven tijdens haar concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ze haalde daar een Nederlandse scholieren, Julia, het podium op en hun gezamenlijke vlekkeloze choreografie ging zo viraal op TikTok, 17 miljoen weergaven in één dag, dat het 10 jaar oude nummer spontaan opnieuw de Europese hitlijsten inschoot. En Can't Tame Her uit 2023. Dat is het andere lied van Zara Larsson dat we zo meteen gaan horen in
1: De Dubbelaar.

En dat was die dan, de dubbelaar voor dit uur in het programma De Riddermatinee, want dat is waar jij naar luistert. En nu muziek met een beetje een zomerstintje. Papa Chico.

In de zomer van de midden jaren 80 scoorde Tony Esposito hier best wel een grote hit mee. En het nummer heette Papa Chico. Maar dat was wel duidelijk, geloof ik. En dit is Rob de Nijs, Malle Babbe.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

En zo hoorden we een grote hit van Rob de Nijs. De man heeft in zijn leven zoveel hits gescoord, maar nummer één hit, en dat was Bangerhart. Maar dit was een hele mooie klassieker en het heette Malle Babbe.

0: Het was een nummer 1 notering voor Bryan Adams. Met het nummer The Summer of 69. En nu gaan we een wat langere uitvoering draaien van Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson. Van zijn allereerste solo album.
1: The force, it's got a lot of power. It makes me feel like...

1979 kwam het album uit Off The Wall. En volgens mij is dat hele album, dat zijn allemaal hits geweest. Onder andere deze van Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough. En je luistert nog steeds naar het programma Ridder Matinee, maar wij gaan er even uit voor de reclames en het nieuws. En daarna zijn we gewoon weer bij je terug. En dat doen we dan ook met muziek van Alita Adams. En het nummer The Window of Hope. Tot zo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout viel een dode en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen. En daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Hoorn 7 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. Er liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. A20 Gouda Hoek van Holland 4 kilometer file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging. Evenals op de N219 Zevenhuizen Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel 3 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: En zo zijn we beland in de 2e uur van het programma Riddermatinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we gaan nog gezellig een uurtje muziek.

eind van het jaar 1982. Toen kwamen ze binnen met dit nummer op een hoge notering. En ze zijn geëindigd op de tweede plaats in 1982. Muziek hoorden we van Down Under van Men at Work. Amy Winehouse.

27-jarige leeftijd overleed deze dame, Amy Winehouse. You know that I am no good. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep, Radio Ridderkerk, want dat is waar jij naar luistert. En we gaan weer eens een heel stuk terug in de tijd. My Sweet Lord. George Harrison.

Is hij niet in Limburg gaan wonen, George Harrison? En had dat niet iets te maken met het geloof of met een sekte? Hij was in ieder geval vroeger een lid van de Beatles. My Sweet Lord, zo heette het nummer.

0: 1992 was dit een hit. Color Me Bad. I Wanna Sex You Up. En er zat trouwens een leuk sampletje in. En dat kwam weer uit de 70e jaren van Betty Wright. Van het nummer Tonight Is The Night. En dit was Color Me Bad.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Weet u waar bij u in de buurt een AED hangt? In geval van een hartstilstand is het belangrijk om snel een AED te vinden. Het apparaat dat gebruikt kan worden voor de reanimatie. Hoe sneller dit wordt ingezet, hoe groter de overlevingskans en hoe kleiner de kans op blijvende schade. Op de website van de gemeente Ridderkerk staat een overzichtskaart met locaties van AED's. Het is verstandig om te weten waar bij u dichtbij een AED beschikbaar is. Om deze goed te kunnen gebruiken, zijn burgerhulpverleners van levensbelang. Zij hebben de noodzakelijke reanimatiecursus gevolgd. Uiteraard belt u altijd eerst 112 en laat zo mogelijk door iemand vast de AED halen. Als bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, dan krijgen burgerhulpverleners in de buurt een oproep op hun telefoon en hierin staat ook of ze direct naar het slachtoffer moeten of eerst de dichtstbijzijnde AED moeten halen.
0: En Leonie, als je dan toch lekker bezig bent, heb je er misschien nog één?
2: Gezellige middag voor senioren in de Fuik. Elke maandagmiddag is er een gezellige middag voor senioren in de Fuik aan de Voren nummer 10 op het Vlietplein. Er worden spelletjes gedaan zoals Rummy Cup of Sjoelen. En elke eerste maandag van de maand is er een bingo. Die kost €5 voor 6 spelrondes. Soms is er ook een leuk optreden van een koor of wordt er een quiz gedaan. Met de feestdagen is er vaak ook een gezellige maaltijd en meer. Kom gerust eens een kijkje nemen. 1, 2, 3...

0: Leonard Skinner horen we. Dat lekkere begin op dat gitaartje. Als je dat een beetje mee wil spelen, dat staat uit een D. Het hele liedje bestaat trouwens uit een D, G en een C-akkoord. En dat is het hele nummer. Leonard Skinner horen we en het nummer Sweet Home Alabama.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de Dubbelaar, de Dubbelaar, de Dubbelaar, de Dubbelaar.
2: De Schotse DJ en producent Calvin Harris werd in 1984 geboren als Adam Richard Wiles. Hij begon als tiener al op zijn slaapkamer elektronische muziek te produceren. En om zijn allereerste DJ-apparatuur te kunnen betalen, werkte hij na schooltijd als vakkenvuller in supermarkten en in een lokale visverwerkingsfabriek. Nadat hij zijn muziek deelde op het vroegere social media platform MySpace, werd hij ontdekt en tekende zijn eerste platencontract. In 2007 verscheen zijn debuutalbum I Created Disco. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de meest succesvolle en best betaalde DJ's en producenten ter wereld. Hij reist de hele wereld over voor mega-optredens en staat bekend om zijn popvriendelijke dance-sound en gigantische samenwerkingen met wereldsterren zoals Rihanna, Dua Lipa en Ellie Goulding. Calvin Harris heeft de hitlijsten jarenlang gedomineerd. De tekst van het nummer My Way uit 2016 is een metafoor voor het moment dat hij ontslag nam bij de supermarkt in Schotland om eindelijk fulltime zijn droom in de muziek te gaan najagen. De gigantische hit met Rihanna, This Is What You Came For, uit 2016 ook, werd eigenlijk geschreven door zijn toenmalige vriendin Taylor Swift. Hij produceerde wel de muziek. Je hoort de stem van Rihanna die het verhaal vertelt, ondersteund door de vocalen van Taylor Swift in het refrein op de beat van Calvin Harris. Laten we gaan luisteren naar...

En dat was die, hè? Twee platen van één en dezelfde artiest in de dubbelaar voor dit tweede uur van het programma Ridder Matinee. En nu gaan we eventjes naar Nederlandstalig werk van Heesje en Breesje. En dat heeft natuurlijk iets te maken met hun achternaam, hè? Jeffrey Heesje en Brees. Dat jij alleen maar aan jezelf denkt. Mag je zelf weten.

lekker vrolijk stukje reggae, Nederlandse reggae wel eens te verstaan. En dan in een medley gedouwd door Jeffrey Hazen samen met Brace. En nu gaan we weer terug naar de jaren 80. Met Earth, Wind and Fire. After the Love is Gone.

In de jaren 70 en de jaren 80, toen ging ik best nog wel vaak naar de popconcerten. En dit was toen zo geweldig in 1979. Toen kwamen ze naar Nederland, Earth, Wind and Fire. En gaven toen in Ahoy Rotterdam een groot concert. En hun waren de eerste die een lasershow gaven. En dat was zo fantastisch om te zien. Ja, dat kan je eigenlijk nu niet meer indenken. Want tegenwoordig gebruikt iedereen lasers. Maar laten we er nog maar eens eentje doen van Earth, Wind and Fire.

Boyzone hoorden we met The Picture of You. En ja, dat was alweer de ene laatste, want ik ga alweer afscheid nemen van het programma Ridder Matinee. Maar niet getreurd, hè. Morgen, dan zijn we er gewoon weer. Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd. En mijn naam was Ton van Bennekom. En ik zeg in ieder geval heel veel plezier met de programma's die er vandaag nog aan zitten te komen. En ja, ik ben er dus morgen weer. En ik zeg in ieder geval dag. En dat doen we dan ook met Binnen Zonder Kloppen van de formatie De Dijk. Tot morgen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. 14 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 10 minuten langer over. De A16 richting Breda, ook daar is het druk bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20, reken ik hier ook op 10 minuten extra. En die A20, Gouda richting Hoek van Holland, daar rijdt het langzaam tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag zien we een afwisseling van soms langdurige zonnige perioden, maar ook af en toe ook bewolkte momenten. Bij een mix van zon en wolken blijft het opnieuw droog. De wind waait vanochtend eerst nog zwak uit het westen, maar gaat in de loop van de ochtend toenemend tot matig en draait vanmiddag naar het noordwesten. De temperatuur komt vanmiddag uit op 24, mogelijk net aan 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig en later wat meer bewolking. Komende nacht is er vrij veel bewolking. En bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 of 17 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werden volgens justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in hoger beroep. De Rotterdamse Ruvieni M. heeft in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 gewelddadige overvallen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. M. beroofde huizen waarvan hij dacht dat er snel en veel contant geld te halen viel. Bij de berovingen in West-Friesland en Gelderland zou onbeschrijfelijk veel leed zijn veroorzaakt. Zo is bij een overval een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. Naast M. krijgt ook een andere man een levenslange gevangenisstraf. De man uit Rotterdam die is aangehouden voor een steekpartij in de Botlek van vanmorgen is niet 41, maar 51. Dat laat de politie weten. Bij de steekpartij is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken. Waarom ze werd gestoken is niet bekend. Ook is onduidelijk of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Meijerseweg in de Botlek. Personeel van het bedrijf wordt daar nog opgevangen. En de brand aan de Herman Gorterstraat in Rotterdam-Kralingen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Door de brand werden 2 portiekflats ontruimd. De bewoners van die woningen mogen nu langzaam weer naar huis, zodra er geen koolstofmonoxide meer wordt gemeten. Er is ook iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook, maar hoe het met hem of haar gaat is onbekend. Het weer, zonnig en droog, maximaal 25 graden. Vanavond blijft ook de zon schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking en in de middag meer zon en 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over. En op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen Delft en knooppunt Benelux. 10 minuten extra hier. De A16 dan, richting Rotterdam. Het is deze hele week druk vanwege de werkzaamheden op de A20. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er daarom 10 tot 15 minuten langer over. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, sta je even stil tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk in de regio met 100 kilometer file. Vooral rond Rotterdam ontstaan files door de werkzaamheden op de A20... Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 30 minuten vertraging. Op de A4 richting Den Haag is het druk tussen Schiphol en Roelofarendsveen. 25 minuten extra door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. De A16 dan richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. 30 minuten en ook dit komt door de wegwerkzaamheden op de A20. De A20 dan, hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten extra. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Katwijk en Wassenaar Centrum 20 minuten extra door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag zien we een afwisseling van soms langdurige zonnige perioden, maar ook af en toe ook bewolkte momenten. Bij een mix van zon en wolken blijft het opnieuw droog. De wind waait vanochtend eerst nog zwak uit het westen, maar gaat in de loop van de ochtend toenemend tot matig en draait vanmiddag naar het noordwesten. De temperatuur komt vanmiddag uit op 24, mogelijk net aan 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig en later wat meer bewolking. Komende nacht is er vrij veel bewolking. En bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 of 17 graden.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht, is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werden volgens justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in hoger beroep. De Rotterdamse Ruvieni M. heeft in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 gewelddadige overvallen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. M. beroofde huizen waarvan hij dacht dat er snel en veel contant geld te halen viel. Bij de berovingen in West-Friesland en Gelderland zou onbeschrijfelijk veel leed zijn veroorzaakt. Zo is bij een overval een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. Naast M. krijgt ook een andere man een levenslange gevangenisstraf. De man uit Rotterdam die is aangehouden voor een steekpartij in de Botlek van vanmorgen is niet 41, maar 51. Dat laat de politie weten. Bij de steekpartij is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken. Waarom ze werd gestoken is niet bekend. Ook is onduidelijk of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Meijerseweg in de Botlek. Personeel van het bedrijf wordt daar nog opgevangen. En de brand aan de Herman Gorterstraat in Rotterdam-Kralingen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Door de brand werden 2 portiekflats ontruimd. De bewoners van die woningen mogen nu langzaam weer naar huis zodra er geen koolstofmonoxide meer wordt gemeten. Er is ook iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook, maar hoe het met hem of haar gaat is onbekend. Het weer, zonnig en droog, maximaal 25 graden. Vanavond blijft ook de zon schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking en in de middag meer zon en 24 graden. Dat was het.

0: Nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Flinke vertragingen in de regio door de werkzaamheden bij Rotterdam op de A20. Ook is het druk op de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en het Ringvaartaquaduct sta je 12 kilometer lang in de file met 30 minuten vertraging. Dat komt door schade aan het aquaduct en daarom is de rechte rijstrook dicht. De A4 richting Rotterdam, daar beland je in de file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. 30 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden, 19 kilometer met 35 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam vanwege de wegwerkzaamheden op de A20 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, een half uur extra. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon, vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon, 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Flinke vertraging in de regio West, onder andere door de werkzaamheden op de A20. En er is ook schade aan het ringvaartaquaduct op de A4 richting Den Haag. 35 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Naar waarschijnlijkheid duurt dit nog tot 7:30 vanavond. De A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein 30 minuten extra. De A12 richting Den Haag 45 minuten vertraging tussen Driebergen en Woerden. En tot slot nog de A16 Breda richting Rotterdam, want door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Het is 7 juli 2026. We zitten in week 28 op dag 188. Natuurlijk dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag. We noemen het de Sandwich Express en dat is een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. Ze begonnen we met Good Day Sunshine, je kent het van de Beatles. Maar dit was de uitvoering van The Track.

Ribbons er een Nederlandse versie opgemaakt. We hebben het over 1981 en de Zaragoza Band. En ze hadden het over Akatoe. Goed, ze zijn bij ons al aan het klussen voor de nieuwbouw van ons pand. Hè, de nieuwe studio's. Ze zijn een beetje bezig. En als ze dan 's morgens beginnen, het eerste wat ze zeggen is: eerst koffie. Nou schijnen wij niet de enige te zijn die dat hebben. Er zijn heel veel mensen die opstarten met een bakje koffie, hè?

A whole lot of coffee. Ja, er is heel veel koffie nodig voor alles wat wij aan het doen zijn. Iedereen wil een bakkie, gezellig, een bakkie koffie doen met elkaar. Dat is het leukste wat er is. Hè? Het is 7 juli 2026. De zon ging op om 5 uur 23, gaat onder om 22 uur. Betekent zo'n 16 uur en 37 minuten dat je hem tegen kunt komen. Het is de dag van, er was er eens een puntje, puntje. De dag van het sprookje. En het is de dag van de zachte G.

0: 1991. André Hazes senior, mag je zeggen dan. De enige echte. En zijn hit heette Zomer. Hartstikke mooi, al die zomerzaken. Eens even kijken wat voor je... Oh, deze heb ik nog voor je, ja.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag...
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag...
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met...
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

een nieuwe single uitkomt van Bruno Mars. Want die hoorde je zojuist met On My Soul. De jarige van vandaag heb je wat te vieren. Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. Het is een mooie tijd om jarig te zijn en lekker naar een theetuin of wat dan ook. Oh, die hebben we niet meer natuurlijk. Zonde is dat, hè? Zonde. Er zijn bekende jarig. Selma van Dijk, die ken je als Nederlandse televisiepresentatrice. Hart van Nederland ooit, heel lang zelfs. Was het nu bij 112 of zo? Ik weet het niet. Ik heb er een tijd niet gezien. Selma is geboren op 7 juli 1969, wordt inmiddels 57 jaar. Ook jarig is Henk Vrezer, Nederlands-Surinaamse voetbaltrainer voormalig. Want hij is tegenwoordig niet meer actief volgens mij. Hè? En voormalig profvoetballer, onder andere bij Feyenoord. Henk is geboren op 7 juli 1966 en wordt inmiddels 60 jaar. En ook jarig is Jeroen van Inkel. Rinkel de Kinkel, jongens. Nederlandse discjockey en hij is ook schrijver. Hè? Jeroen is geboren op 7 juli 1961. En dat betekent dat hij wordt 65 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

0: Buddy
1: Buddy to Buddy. Dat was een nummer 1 hit in 2007 van de groep XYP. En dat staat voor het vrouwelijk chromosoom, steeks. De I staat voor het mannelijk chromosoom. En de P staat voor het project. Want dat was een soort projectband.
2: Sunny.

dat al heel snel daarna weer weggedaan. Want hij moest zelf ook nog schulden gaan aflossen. Maar dat terzijde. En op 7 juli 1990, datzelfde dagje, geven de drie tenoren, Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras, in de ruïnes van het Termen van Caracalla een concert dat via de televisie door zo'n 800 miljoen mensen werd gevolgd. Ongelooflijk, jongens. 800 miljoen. Het is hier de tijd voor. Onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag is dat de tijd voor een jaren 70 plaat. Maar wel Nederlandstalig. En dat geldt voor deze ook. 1972, De Makkers. En de zomerzon.

0: We hadden ook nog de maskers, maar dit zijn de makkers. En dat kwam uit 1972, de zomerzon.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: De zomerzon is een mooi bruggetje naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Vandaag verandert er eigenlijk niet heel veel aan het weerbeeld. We zagen de zon vooral in de ochtend al volop schijnen. En in de loop van de dag dan vormen zich wel wat stapelwolken. Maar het weerbeeld blijft zonnig en het blijft dan ook lekker droog in Ridderkerk. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen en later uit een wat meer noordwestelijke richting.

wordt het dan zo'n 23 tot 24 graden. En derhalve aangenaam temperaturen voor de tijd van het jaar. Hè. Dat betekent minimum temperaturen 18 graden, max 24, de zonkans 45%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag een 7. De komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar zo'n 29, 30 graden overdag. En in de nachten is het ongeveer 17 graden. De wind die draait geleidelijk naar het noorden en is matig windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op zon nog verder toe en worden de nachten warmer met temperaturen die richting de 20 graden gaan. Naar de overdagtemperaturen woensdag 26, donderdag 29, vrijdag 29 en zaterdag en zondag 30 graden geldt ook voor de maandag. En dat wordt weer puffen, vrienden. 1, 2, 3, 4. Rustig aan doen dan maar. Maar vandaag nog even dit.

0: 1982, joh, was het Dolly Dots. Wat een tijden waren dat toch. Eens even kijken of ik nog wat lokaal nieuws voor je heb.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Woonkompas zet volgende stap met het nieuwbouwproject Hollandse Kroon. En dat is de herontwikkeling van de Henegouwenstraat en Hollandse Straat in de wijk Slikkeveer. En deelnemers kijken terug op een zeer geslaagde 8e wandelvierdaagse. Een mooie foto met iedereen erop weer. En het voetdrukconcert van Harmonie Slikkeveer was wederom een groot succes. En dat horen we natuurlijk buitengewoon graag. Je leest het allemaal bij rtvridderkerk.nl.

1966. Geluid van Chris Montez. En die had van dat soort lekkere zomerse muziek, hè? Oh, prachtig. Nog tot en met 26 september in de Oudheidkamer de wisselexpositie Uit ons depot. Nou, dat geeft nogal wat diversiteit, denk ik, die ze dan laten zien. Leuk, tot en met eind, zeg maar, van deze zomerperiode. En donderdag 9 juli van 8:30 tot 10:00 is er in het Rijerheem de buurtquiz. Ja, trek je beste kloffie aan, zou ik gaan zeggen, maar test vooral ook je kennis. Werk samen en beleef een gezellige avond tijdens deze buurtquiz in Ridderkerk. En de vraag is, wie gaat er nu met de winst vandoor? En op vrijdag 10 juli is er weer een zomeravondconcert met de christelijke muziekvereniging Harpe Davids. Je leest het allemaal op de uitagenda-ridderkerk.nl.

We noemen dat lekkere radiomuziek. En dat is van Alan Clark uit 2009. En dat heette natuurlijk Hold On. Zaterdag 11 juli van 10 tot 4 is er een open imkerijdag. Dat is een nationale dag, maar in Ridderkerk kun je terecht aan de Kievietsweg 120a. Mooi het verhaal van de bijen. Interessant verhaal. Ik heb het ook een keer gehoord van degene die daar de imkerij voeren. Dus en het is hartstikke leuk om dat een keer mee te maken. En zaterdag 11 juli van 7:30 tot 9:30 is er in de Boezemkerk aan de Pretoriastraat nummer 2 een instrumentaal zomeravondconcert. Altijd leuk natuurlijk, hè. En 17 juli tot 14 augustus is het weer tijd voor de Summer Events. Van vrijdag 17 juli tot en met vrijdag 14 augustus. Allerlei zaken door Facet geregeld. En je kunt deelnemen aan een afwisselend aanbod van sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk. En dat is leuk, joh.

0: en Sugar. En Vaya con Dios en Hey Na Na Na.
1: En die kwam uit 2011. En volgens mij zat hij ook nog in de top 40 op de een of andere manier.
2: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: album uit 2019. Hij was dus van Joe Buck. Lokale nieuws in de combinatie nog even erbij gepakt. De koninklijke erepenning voor de scouting Sint-Joris. Dat is hartstikke leuk, hè? En werkzaamheden gestart voor een veilige kruispunt. Twee kruispunten thuis op de voorweg in Nieuw-Rijerwaard. Dat je dat vast weet, dat ze daarmee bezig zijn. En dan hebben we nog de gemeentekrant De Blauwkaai afgelopen week. Daar staat een verhaal in over de gemeente Ridderkerk. Plaatst ik zie je bordjes op de bank. Op allerlei bankjes in de buitenruimte. Moet je maar eens een keer kijken wat dat is. Een mooi initiatief trouwens. Voor een bijzondere bijkomstigheid. En voorbereiding van de bouw van 97 flexwoningen is gestart. En dat is in het gebied van de Sportlaan, Rotterdamsweg en de beneden Rijweg. Een beetje in die driehoek. En de handtekening onder een vervolgstap voor Ondernemersfonds Ridderkerk. Zo gaan die dingen wel eenmaal. Dan zijn we beland bij wat wij noemen het Top 40 trio.
1: Top 40 trio.
0: We zijn beland in week 27 voor op de dinsdag 1976 in dit geval. Op nummer 3 Bob Bauer met Voor Niets. Het ging van 4 naar 3 in de vierde week van 8 weken. Op 2 Henk Mizell met de Jungle Rock. Ging van 1 naar 2 in de zesde week van 8 weken. En op nummer 1 de Sutherland Brothers and Quiver met Arms of Mary. Van 3 naar 1 en het is inmiddels de vierde week van 12 weken. En dan de nieuwkomers op nummer 38. Tina Charles met Love Me Like a Lover. 3 weken genoteerd op 34. Outlaws met Breaker Breaker zouden 6 weken instaan. 27, The Liberation of Man met Love is Under Control. 3 weken genoteerd. En op 22, KC en de Sunshine Band. En die hebben het over Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. En die zouden 6 weken instaan. Op 20, Jesse Green met Nice and Slow. En op 15, de hoogste nieuwkomer, dat is er een van Neil Diamond. If You Know What I Mean. En die zou er 7 weken in staan.
1: Top 40 trio. Nummer 22.

0: En de Sunshine Band kwam binnen op nummer 22. En de volgende komt op nummer 20 binnen. En is er een van Jesse Green en heet Nice and Slow.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 20.

0: Nou, dat was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen is die er weer, maar dan met Aad Hoogendijk. Straks de Ridder-matinee en die is weer met Ton van Bennekom. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. En ik heb er nog één te gaan.
1: Top 40 Trio, nummer 15.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikie de Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Regio West blijft erg druk met bijna 200 kilometer file op de teller. Dat zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelof Arendsveen was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je doet er 20 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A12 richting Utrecht. Ook een ongeluk. De weg is weer vrij tussen Gouda West en Nieuwerbrug. Maar reken op 15 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 45 minuten extra. De langste file op de A16 richting Rotterdam, want ze zijn aan de weg bezig bij knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier op 55 minuten extra. De A20 richting Hoek van Holland, ook door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Iedere dinsdag tussen 6 en 8 het muziekdossier met alle muziek en oldies.
8: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen.
9: Muziek non-stop.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan nog een paar files in de regio met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is wel op de A4 richting Den Haag, tussen Hoogmade en knooppunt Hoflied. Het rijdt langzaam 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het ook druk tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid. 9 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de A16 Breda richting Rotterdam. Wordt aan de weg gewerkt op de A20 ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. En daarom sta je daar 30 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Iedere dinsdag tussen 6 en 8 het muziekdossier met alle muziek en oldies.
2: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen.
3: Muziek non-stop.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas.

De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon, vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
9: Ga voor meer

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige.

voormalige buitenspeler, zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugdinternational moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon, vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer: vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: De story of the vinyljaren. Non-stop.
6: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story Of. Het komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story Of de Vinyljaren. Met dit keer een selectie uit de Veronica Top 40 van 1 juli 1967.
7: Nummer 39.
8: Nieuw.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Rol van den Oever.
12: Met dit keer de Story of the Lords uit Duitsland. En we beginnen met de eerste single uit het jaar 1964. Hey Baby, Last den Anderen.

0: Dat was de eerste single van The Lords. Ja, van harte welkom in het programma The Story of. De volgende uur kunt u luisteren naar een special over deze Duitse formatie. En ja, we begonnen met de eerste single. En ja, voor het verhaal geef ik het woord aan Frank.
1: Nou, dan gaan we terug naar 1959, want dan beginnen ze, maar dan wel als een skiffelbandje. Dat deden toen heel veel bands. Die deels gebruik maakten van zelfgemaakte instrumenten. Dat hoorde ook bij de skiffel. In 1964, Beatlemania en de Britse invasie overspoelen de wereld, werden zij Duitsland eerste beatmuziekact en ontwikkelden ze hun klassieke stijl, waar ze in Duitsland tot op de dag van vandaag nog steeds onbekend staan. Op 23 juli 1964 verscheen de Beatles film Hard Day's Night in de Duitse bioscopen, maar die hadden er altijd Duitse titels, Yeah, Nicht Yeah. Voor de première werd een wedstrijd gehouden, waarbij gezocht werd naar de Berliner Beatles. En de Lords die kwamen op 21 juli 1964 als winnaar uit deze wedstrijd tevoorschijn. Daarom mochten ze deelnemen aan de landelijke finale in de Hamburg Star Club. Wie kent hem niet? En op 6 september 1964 wonnen de Lords hier ook. En werden ze uitgeroepen tot Duitsland Beat Band No. 1.
2: En in 1965 hebben ze een eerste hit in Duitsland te pakken met het lied Shaking All Over. Het bereikte 11e plaats en stond 6 weken genoteerd. Het is een cover van Johnny Kidd and the Pirates uit 1960 en het is geschreven door Johnny Kidd. Het staat onder andere op het album In Black and White in Bittersweet uit 1965 en dat bereikte de 12e plaats in de albumlijsten.

0: Eind 1964 kreeg de band een platencontract van EMI in Keulen en werden ze voortaan gepresenteerd als de Duitse Beatles. In 1964 moest een bassist, Knut Koensen, Lord Knut, de band verlaten vanwege een ongeluk waarbij hij zijn been verloor. Hij begon vervolgens een carrière bij de radio en werd een prominent DJ in Duitsland.
1: Ja, en in 1965 werd deze single uitgebracht, Poor Boy, geschreven door Klaus-Peter Letsch. En dat bereikte ook weer een 12e plaats in de Duitse hitparade.

0: In 1965 veranderde de bandbezetting van The Lords naar wat de meeste fans beschouwen als hun klassieke line-up. En deze bestond uit Uli Gunther, de zang, Bernd Zamulo, de bas, Leo Lietz, gitaar, Rainer Petri ook op gitaar en Max Donaat op drums. En die bezetting bleef bestaan tot 1971, wat het einde markeerde van de meest succesvolle periode van de band.
1: Ook het lied Keesera uit 1966 wordt een hit en bereikt de 21ste plaats en stond 12 weken genoteerd. Het is een eigen versie van het lied Whatever Will Be, Keesera, Keesera van Doris Day uit 1956, geschreven door Jay Livingston en Ray Evans. Het staat onder andere op het album Shaking All Over uit 1965 dat de 16e plaats bereikte.

0: In de periode van 1965 tot 1969 hadden ze 11 hits in de West-Duitse poplijsten. Hun eerste hit uit 64, Shaken All Over, die hebben we laten horen. En tot de andere hits behoorde het eigen nummer Poor Boy, ook al laten horen. Poison Ivy, van officieel van de Coasters. En dan nog de Baptiste klassieke Gloryland, komen we nog aan toe. En Rockin' Pneumonia uit 1967, wat oorspronkelijk van Huey Piano Smith was.
1: Ja, we gaan naar het jaar 1966 met Have a Drink on Me. Geschreven door Hebby Betters en Pieter Bachman. En dit nummer bereikte een 19e plaats in de Duitse hitparade.

In 1967 hebben ze hun grootste hit in Duitsland te pakken met het lied Gloryland. Het bereikte de vijfde plaats en stond 24 weken genoteerd. Ook in Zwitserland werd het een hit en bereikte daar de zesde plaats en stond 6 weken genoteerd. Het is een traditioneel uit 1906, toen als titel Over the Gloryland, en is geschreven door Emmett, Sidney Dean en James Warren Arnuff. En in 1959 bewerkt door Lonnie Donegan. Het staat op het album Good Side of June uit 1967. En dat bereikte de 39e plaats in de albumlijsten.

0: Hun coverversies uit de jaren 60 van Shaken All Over, Poison Ivy en Gloryland worden vandaag de dag nog steeds veel vaker op de Duitse radio gedraaid dan de originele versies of later opnames van deze nummers door Engelse en Amerikaanse artiesten.
1: Ja, we gaan naar het jaar 1968 en dan krijgen we ook weer een traditional. John Brown's Body, dat bereikt een 11e plaats in de Duitse hitparade en een 10e plaats in Zwitserland. De Lords hadden in Nederland nooit geen hits, ondanks dat ze in Duitsland 12 hits hadden. En er is ook heel weinig van de Lords uitgebracht in Nederland. Maar in 1997 kwam er nog een cd uit, 20 jaar de Lords. En die heb ik toen gekocht in dat jaar.

0: En dat was John Brown's Body uit 1968. In diezelfde jaren 60 traden ze ook op als voorprogramma van The Kinks en The Who tijdens Duitse tournees van de twee Engelse bands en gaven meerdere keren een optreden in het toenmalige tv-muziekprogramma Beat Club. En beelden van die Beat Club optredens werden tot ver in de jaren 2000 herhaald op de Duitse televisie en speelden een belangrijke rol in de publieke perceptie van de Lords als klassieke beat-era act. In 1967 maakten ze hun succes het mogelijk dat ze als hoofdact optraden in het Legia Stadion in Warschau voor 25.000 toeschouwers. Ze waren toen de eerste westerse band die in een Sovjetblokland mocht optreden.
1: In 1968 wordt ook het lied Good Times Music geschreven door Peter Lietz een hit en bereikte de 35e plaats in Duitsland en stond 4 weken genoteerd. Het staat onder andere op het album The Best of the Lords uit 1969.

0: In 1971 gingen de Lords uit elkaar omdat Bernd Samulo de band Sitting Bull oprichtte. Maar ze zouden 5 jaar later herenigd worden.
1: In 1969 werd deze single uitgebracht, And at Night, ook weer geschreven door Peter Letsch. En ja, dat werd een hele kleine hit in Duitsland. Hij kwam er net binnen op een 40e plaats, zou hij eindigen. Maar het was in Oostenrijk helemaal anders. Daar hadden ze een eerste hit en deze single bereikte daar de 4e plaats.

0: Vanaf 1976 is de Lords een aantal keer herenigd met verschillende bezettingen, maar meestal als een nostalgische liveband die hun oude hit speelt op festivals uit de jaren 60 en op tv-programma's. Om de paar jaar nemen ze technologisch bijgewerkte versies van hun nummers opnieuw op. Vooral Leo Leeds, dat is een soort bandleider geworden, aangezien ze voornamelijk een nostalgische act uit de jaren 60 zijn geworden. Hij vertegenwoordigt die periode en geeft nog steeds de meeste interviews van alle huidige bandleden.
1: Het lied People World uit 1969 is geschreven door Gene Clover en bereikte de 17e plaats en stond 5 weken genoteerd in Duitsland. Het origineel is van Jim en Gene uit 1967 en er staat onder andere op het album The Hit Kit uit 1969.

0: zanger van The Lords, Lord Uli, overleed op 13 oktober 1999 in een ziekenhuis in Potsdam. Nadat hij op 9 oktober in dat jaar een zenuwinstorting had gekregen tijdens een concert van hun 40-jarig jubileumtournee. Sinds 2000 zijn de Lords weer herenigd. In 2002 en 2009 brachten ze 2 nieuwe albums uit. Knut Koensen overleed op 76-jarige leeftijd. En voormalig bassist Bernd Tsamelo overleed onlangs op 12 mei 2026 op 79-jarige leeftijd.
1: Ja, en in 1969 hadden ze met 3500 een laatste hit in de Duitse hitparade. Die single bereikte een 27e plaats. En het werd in Oostenrijk hun tweede hit en daar ook een 27e plaats als hoogste notering. In totaal hadden de Lords 30 singles uitgebracht in Duitsland. En daar werden maar liefst 7 miljoen stuks van verkocht. Dus een geweldig resultaat natuurlijk. Ook deden ze graag dingen.

De Bonzo Dog Doodleband deed in Engeland allerlei grapjes uithalen op het toneel. En dat waren wel bijzondere dingen die ze dan erbij deden. Maar dit is dan hun laatste single, 3500.

0: 3500. En voor degene die dit herkende, het was inderdaad een cover en dan wel uit de musical Hair, waar het een mooi nummer in was. Dat doen ze toch een beetje minder bij de Lords. Maar goed, in plaats van een aanpak van een serieuze muziekgroep te kiezen, werden de Lords steeds meer een slapstick en comedy groep, vooral op het podium. Ze overdreven het mop-top kapsel door een stereotype middeleeuws kapsel van te maken. En namen de formele pakken die door de Beatles waren geïntroduceerd en veranderden die dan in oberkleding. En ze dansten op het podium als een meidengroep zoals de Tiller Girls uit de jaren 20.
1: In 1972 wordt onder de naam The New Lords het lied Rooster uitgebracht. Het had geen succes meer. Het is geschreven door Reinhard Pietsch en staat op het album New Lords uit 1971.

0: De luchtige houding die ik zojuist in mijn verhaaltje noemde van de Lords leidde tot een rivaliteit met de serieuzere Hamburgse band, de Rattles, en met name met hun bandleider en producer Achim Reichel, die kritisch was over de Lords vanwege hun dwaze capriolen. Naast hun clowneske gedrag, die door ambitieuzere proto-krautrockartiesten zoals Reichel werd afgekeurd, ging er een gerucht dat de zanger Uli Gunther, Lord Uli, van de Lords geen Engels sprak, hoewel dat wel de taal was waarin hij zong. En dat zijn Duitse accent daardoor veel sterker was dan gebruikelijk in de destijds in Duitsland geproduceerde, maar in het Engels gezongen muziek zien.
1: In 1976 werd dit nummer uitgebracht, Do You Remember? Dat is ook een soort medley eigenlijk. Het werd geschreven door Ulrich Gunther en Richard Smith. En geen hitnotering voor dit nummer.

0: Tegen het einde van de jaren 60 werd de band steeds meer beïnvloed door psychedelische muziek en verwerkte ook wel wat meer maatschappijkritiek, zowel serieus als satirisch in hun teksten. En daarmee veranderden ze effectief van een door de British Invasion beïnvloede popband in een wat progressievere krautrock groep. En van deze ontwikkeling, nog van de slapstick aanpak die eraan vooraf ging, was nog maar iets terug te vinden bij latere reunies na 1976.
1: Het lied Wolkon wordt in 1981 op single uitgebracht. Het is geschreven door Mike Doel, maar wordt net als de vorige hit, ja, of de vorige single ook geen hit.

0: Ja, sinds hun hereniging in 1976 hebben ze zich een ruiger rock- en teddyboy-imago ontwikkeld. Zowel in de instrumentatie als de arrangementen als in hun kleding. En ze verschijnen tegenwoordig, nou eigenlijk nu niet meer, maar enkele jaren geleden wel, in spijkerbroeken, zonnebrillen. Een beetje vergelijkbaar met de nieuwe stijl die de glamrock band Slade in de jaren 80 aannam. En de Lords treden de laatste jaren op tv vaak op met opnamen van hun oude singles, gekleed in hun nieuwe stijl.
1: In 1989 wordt het lied Walking to the Moon op single uitgebracht. Het is geschreven door Mike Toole en Paul Munk, maar het wordt net als de vorige ook weer geen hit.

0: De originele opnames van hun singles, die later vaak opnieuw door de band werden opgenomen, werden in 1999 uitgebracht op cd als de dubbel cd-box The Original Singles Collection, The A & B Sides. En die deed het eigenlijk best goed commercieel gezien. Nou ja, op 12 mei van dit jaar overleed, zoals al verteld, bassist Bernd Tamulo. Maar de band blijft actief en dat zeggen ze dan zo op hun site. In 2026 zijn de Lords veel meer dan alleen een poplegende in Duitsland die terugblikt. De Lords is een band die al 67 jaar actief is en fans van verschillende generaties vermaakt met hun uitbundige enthousiasme en overtuigende muzikaliteit. Nou ja, waarvan acte?
1: Ja, geweldig toch? Nou, we gaan hiermee, we gaan nog één nummer draaien dan van de Lords. En dat is een nummer uit 2022. Toen werd er een cd-single uitgebracht. En er stond onder andere dit nummer op: If You Ain't Got Love. Bedankt voor het luisteren. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor een deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon, vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn twee mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon, vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder